Die hele ging en ze krom lijfers, wijpen, samengebijt. En als je moet checken, zoals hyper, nice. Vannacht terug van die slijzen. In dat PS zoek nog een leiter, Mike.